mikono gyo weyame mugambe mukama tunakusinza ekiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino